toch mens wel kon. Er is nog een rem, en zij wilde de film. S'nachts met kiezen te droom, maar met kut toch mens wel kon. Er is nog een rem, en zij wilde besteld droom. Met muziek en harmonie, vier en een vaste loven te weinig meer. Vier en een, heel de vloer, dan mooie, is mooie, onhuurkeer. Het München heeft van ring, laat op niet in mijn zon misschien, we gaan het niet meer kiezen. Wat ons zo dran leert, dran met muziek en harmonie. Vieren we vast de loven te weinig meer. Maar dan weer, heel lief u, dan mooie, is mooie. En nu is het van alle met muziek en harmonie. Vier meer vast loven twee nog niet, maar nog meer, eerlijk nu, dan mooie is mooie.

op je zadelen. Kan het niet waar zijn, moment de maal, de soldaten jong. Zet het baby, ja in het beugelen, stoppen, de keel, de morgen knuppel. Ja, dat is zo, ja, niet de maal. Hehehe, zei ik wat hoor. Maar, zullen we ooit blijven, maar dat biedt een beetje, ja, zo. Ja, dat is het er niet meer te apen, dat is maar, ja, maar, ja, maar toch.

0: Dag Shane, wie is het? Alles klaar? Ja, doe maar zo'n coach en een frikadel.
1: Akkusiets, ich bin der Stier.

0: Dag Shane, wie is het? Alles klaar? Ja, doe maar zo'n coach en een frikadel.
1: Akkusits! Ik ben de Steve, joh.

0: Dag Shane, wie is het? Alles klaar? Ja, doe maar zo'n coach en een frikadel.
1: Akkusiets! Ich bin der Steve,